Het label Compact is bezig met een hele reeks download singles die ze uitbrengen. En de allernieuwste die komt van Wolfgang Voigt, beter bekend als Gas. En wat een track is dit zeg. Zeit, de nieuwste van Gas. En dus één track en die kunt u downloaden via de Compact site. Het label is Profaan en dat is een label wat gelinkt is aan Compact. En iedere keer is het weer kippenvel bij Gas, hoe die gasten toch voor elkaar krijgt. Ik heb werkelijk geen idee. Maar prachtig, dat is het wel. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu Fonkel nieuw werk. Zo nieuw dat het nog niet eens bekend is wanneer het uitkomt. Ik hoop wel voor u en voor mij binnenkort. Want mijn hemel, wat een album. Ik heb het over het duo uit Amsterdam, Edge of Motion. En dat zijn Dylan Hermelijn en Gert-Jan Schonewille. Sinds 1992 maken ze al techno, ambient, IDM, bijvoorbeeld op Jux Upbeats. En de techno is meer ingeruimd voor hun singles. En ze hebben twee albums uitgebracht die meer de ambient kant op gaan. Maar de nieuwste, mijn hemel, Revolting Angels gaat die heten. Het is alsof Lustmord samenwerkt met Ottacker. Er zitten een paar van die ritmische tracks op. Er zitten ook ongelofelijke duistere tracks op. Ik heb er een gekozen die, ja, een klein beetje ritmisch, maar duister sowieso. Edge of Motion is dit. Dus voorlopig nog niet uit, maar nu wel alvast bij X-Rated. Dit is Edge of Motion met The Revolt of Angels.

For it is a universally admitted truth

0: Ja, maar dat was hem dan ook echt helemaal heerlijk. Oh, wat een werkelijk vuistslag is dit. Vuistslagen in het gezicht van Bolt Ruin op Rialten. En hij heeft een nieuwe uitgave die hij heeft gemaakt, waarin hij een aantal artiesten tracks van hemzelf heeft laten verbouwen tot eigenlijk compleet andere tracks. En hier heeft hij zijn eigen track verbouwd. En met wat een resultaat. Het is uit via Consoling Sounds Records. En een van de betere, maar misschien zelfs wel het beste label van Belgeland. Fantastisch. Bolt Ruin. Overigens, als u op Facebook zit, dan is hij ook een van degenen die regelmatig concerten verzorgt. En hij doet dat via zijn achtertuin. Dan steekt hij een of andere tuinstoel in de fik en gaat daarachter een concert geven. Dat geeft een bijzonder, terwijl de zon ondergaat, geeft een heel surrealistisch effect. Bolt Ruin dus bij X-Rated. X-Rated.
1: The night of the demon.
0: Goedenavond. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel moois in X-ray tot middernacht. Dus u kunt nog even voort. De zon die gaat eindelijk eens een keertje onder. En dat zullen we weten ook met wat meer zwaardere, mooie, melancholieke klanken in het tweede uur van X-rated. Eerst terug naar 1981. René Helkett en David J. René Helkett is een van de oprichters van de Weimar Bauhaus. Hoe moet ik het zeggen? Ja, de staatsliedjes Bauhaus Weimar. Een van de leden. Hij heeft deze track, de tekst voor deze track, in 1980 opgenomen in zijn cottage. En heeft samen met David J. van Bauhaus dat nog op single weten uit te brengen. En ongeveer 1 jaar nadat hij is overleden. Dit is Nothing. De tekst van René Helkett en de muziek is van David J. dus van Bauhaus. Het kwam destijds uit op een 7-inch via 4AD Records.
2: I know, as if I could remember it, I know nothing is left. Nothing exists. Not even past to be remembered. If no one can remember, no one can tell. If no one can remember, no one can tell. As if I could remember it, I tell. There was that light, that blinding light, which turned all matter to unseen light. Not darkness. Darkness cannot exist where light cannot be known. Nothing is left. No matter and no more light and no more dark and nothing. As if I could remember it, I know I have a hand. Unseen, my weightless hand restlessly lies on nothing, for it needs to write what matters where no matter is left to write upon. My hand now writes on nothing. It writes, know then that nothing lasts forever, and nothing will remain when I have written. These words on nothing written will remain, for nothing lasts forever. It will remain, remain, remain, waiting for new creations.

Er zijn zo van die voordelen van corona en van die voordelen met een opspelende zenuw in rug en been zitten. Dat betekent dat je nogal wat tijd thuis doorbrengt en af en toe voor die platenkast gaat liggen. En dan komen er de meest prachtige dingen uit, zoals deze uit 1985. Waanzinnig mooi werk van de Japanse zangeres Takami. Hoe het heet, geen idee. Hoe de plaat heet, geen idee. Ik weet dat ze in ieder geval wel wordt bijgestaan door de muzikanten die zich respectievelijk noemen Omtomatom en Pneuma. Pneuma die tekent voornamelijk voor de elektronica en Omtomatom voor de gitaar die je hoorde. Prachtig werk letterlijk van Takami. Heel erg mooi hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we even teruggaan naar vroeger. Opa vertelt verhalen uit de oude doos. Vroeger had je namelijk concerten. Dat waren evenementen waar mensen bij elkaar kwamen om een band te zien spelen. Ja, dat weet u vast niet meer hoe dat was, maar ik kan me er gelukkig nog wel een paar herinneren. Waaronder het concert van Burial Hex. Die heb ik op het Incubate Festival mogen zien. Wel nu en dan weer een tijd, vond ik de hoogste tijd voor een X-rated klassieker eigenlijk. Go Crystal Tears, Burial Hex, en die is uitgebracht op Aurora Borealis. En dat is op een split LP die maakte met Zola Jesus. Dit is Clay Rui, oftewel Burial Hex.

Mijn collega Harold zit hier nog en die noemt dit een conversatie tussen een defecte föhn en een straaljager. Misschien heeft hij eigenlijk wel gelijk. Dit waren de gezellige jongens van White House. En dit was ook gelijk hun allerlaatste album, Racket, uit 2007. U hoorde Bia Mintatu. En deze track is samengesteld met een aantal Afrikaanse instrumenten, namelijk djembes, doendoens en xings. Natuurlijk vermengd met de elektronica van William Bennett. En eigenlijk was deze track de blauwdruk voor zijn latere project na White House, Cut Hands. Bia Mintatu dus van White House. Gezellig hier bij X-Rated. 10:30, nog een ruim, of nee, een krap half uur te gaan. En dan hebben we X-Ray tot middernacht. En nu eerst terug naar dat geweldige album van Telaplamist. To Kiss Earth Goodbye, dat is hun allernieuwste. En daarvan hoort u nu de titeltrack. Wat een wonderbaarlijk mooi album is dat. Het zijn Michael J. York en, nou moet ik heel even spieken, Mark O. Pilkington. Prachtig, een soort kosmische crowd space die ze maken. Telaplamist met de titeltrack dus van To Kiss Earth Goodbye.

Hymn of Absolute Deceit. God jongens, wat prachtig. Heel mooi werk was dit van Arcana van het album The Lost Embrace.

0: En die is origineel uitgebracht op Cold Meat Industry. En datzelfde geldt voor Inner Pale Sun. En deze twee albums worden heruitgegeven door het Cyclic Law label. Met extra's. Dus wees erbij als u de originelen niet heeft. Of misschien de extra's de moeite waard vindt. Dit kwam van de originele dus. The Last Embrace van Arcana. Daarvoor uit Italië. Nera Terre. Met het prachtige Passion Domain. Featuring Mount Shrine. En het was geïnspireerd door Caspar David Friedrichs Wanderer Above the Sea of Fog. Heel erg mooi werk van Nera Terre. De nieuwste van hem via Cyclic Lock. Een en ander markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Heel erg fijn dat u er allemaal bij was. Heel erg dank voor alle reacties die ik links-rechts via diverse sociale media, mail, etc. mocht ontvangen. Nog niet alles kunnen beantwoorden, maar dat doen we in een later stadium. Fijn dat u erbij was en ik vond het fijn om hier weer te zijn. Zometeen is er een nieuw uur hier op de concertzender en dat is natuurlijk X-Ray. En die is ditmaal gevuld met hele mooie, sfeervolle klanken van Alio Die en Zeit. Je hoort diverse delen uit het complete werkstuk Circular Quest. Alio Die, dat is Stefano Musso en Zeit is Tommaso Cimo. En Circular Quest verscheen in 2013 via het label Hic Sunt Leones. Blijf bij de concertzender, want zometeen is er dus een prachtige X-ray tot middernacht. En daarna nog veel meer moois op deze mooie zender. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren. En volgende week is er hitte, weder, corona en zenuwpijn dienende weer een nieuwe X-Rated op de concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond. We gaan ervan uit dat het allemaal gaat lukken. Het wordt de komende week dus bloedheet. Hoed u daarvoor. Blijft u lekker ergens in de buurt van de airco. En als u ervan houdt, dan ga er gewoon van genieten. Want warmte is eigenlijk ook wel lekker. Voor nu, heb een mooie avond, een mooie nacht en een mooie week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.

0: Wat een knaller. Bandulu, heerlijk, troubleshooter. Een 12-inch die in 1996 verscheen op Blanco y Negro. Leuk label en een fantastische band die helaas niet meer bestaat. Want oh, wat zou ik toch graag weer eens wat nieuws van hun horen. Bandulu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Ik heet u allen van harte welkom. En fijn dat u er allemaal bij bent tot 11 uur vanavond. En dan is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Vanavond is X-Ray dit grotendeels, dus eigenlijk bijna de volledige uitzending. Alleen niet bijvoorbeeld Bandulu. Helemaal gewijd aan het Roadburn Festival. Het aanstaande Roadburn Festival dat gehouden gaat worden op 18 tot en met 21 april in de binnenstad van Tilburg. En dat is wederom ja, de term underground futurism. Onder dat motto gaat het allemaal van start en gaat het allemaal gebeuren 4 dagen lang. En ik doe een hele kleine greep uit de ongelooflijke hoeveelheid bands. Wat dacht u van de Jesus and Mary Chain, Chelsea Wolf, Canate, Lancome, Health, Blood Incantation, Die Wilde Jagd, Drone Assembly, Fear Falls Burning, Forest Swords, Grills, Hide, Hillary Woods, Annalise Monse, Lana Del Rabies, niet Ray, inderdaad. Lord Spikehard van Duma vroeger. Benefits, Albert Jupiter, UBOA, Attila Chiharas, Foido Voices, Xiu Xiu. En zo kan ik nog wel doorgaan. Het is eigenlijk gewoon bijna een X-rated festival. Een X-rated waardig festival. En daarom ben ik buitengewoon vereerd hier in de studio aanwezig te heten. De grote man achter Roadburn. Al jaren en jarenlang, Walter Hoeymakers. Walter, van harte welkom.
1: Goedenavond, Bob.
0: Goedenavond, heel fijn dat je erbij bent. Ik heb met je afgesproken dat het leuk is om muzikale duiding te geven aan de acts die hier gedraaid worden in X-Rated. Gewoon kort, bondig, even toelichten, want wie kan dat beter dan jij? Jij bent de grote man achter Roadburn. En eerst is de term underground futurism. Dat is

0: Ach jongens, wat ben ik hiervan onder de indruk. En wat ben ik blij dat dit op Roadburn staat. Het staat in twee incarnaties op Roadburn. En Walter Hoeymakers, die hier te gast is over Roadburn, gaat daar alles over vertellen. Dit was EA van het Time Wave Zero album. En dat stamt al uit 2022. Blood Incantation, Walter, die komt inderdaad twee verschillende concerten doen. Op de vrijdag doen ze dit project, Time Wave Zero. En op de zaterdag gaan ze hun death metal repertoire doen. Hoe is dit allemaal tot stand gekomen?
1: De band speelt een toch wel wat psychedelische, progressieve vorm van death metal. Met ook wel wat synth-achtige invloeden in hun death metal. En in 22 kwam de band opeens op de proppen met dit fantastische album. Het aan Tangerine Dream refererende Time Wave Zero. En ze hebben het album één keer uitgevoerd in Denver, hun thuisstad. En ze wilden het ook graag één keer in Europa doen. En daarvoor hebben ze Roadburn op het oog. Eigenlijk hadden we het vorig jaar al willen doen. Alleen hun eisen qua synths waren zo extravagant dat het gewoon heel veel voorbereiding vergt, deze show. En uiteindelijk hebben we met behulp van wat synth-specialisten in Nederland toch de juiste synths bij elkaar kunnen vinden.
0: Geweldig.
1: En gaan ze ook dit albumset doen op de vrijdag. Ze gaan uitpakken met lasers en al. Dit wordt gewoon een show zoals we dat in de jaren 70 van Schulze en Tangerine Dream gewend zijn.
0: Ik word helemaal gek.
1: Ik ook, Bob. Hier zit al bijna 2 jaar zoveel werk in. En toen ze met de lijst sinds op de proppen kwamen, dachten wij, dat fixen we wel even. Maar toen we van wat backline providers te horen kregen, van als we deze moeten huren, kost je dat €3.000, die kost je €4.000.
0: Oef,
1: toen hadden we zoiets van, ai ai ai, wat moeten we nu? Hier in Utrecht heb je Allert Aalders, een hele bekende Sint-jongen, die ook heel veel samen werkt met Colin
0: Ja, Kiteman. Ik ken Allert. Fantastisch, ja. ontzettend aardige gast.
1: Ja, en die speelt een belangrijke rol op de achtergrond om de juiste synths bij elkaar te zoeken, zodat Plot Incantation Time Wave Zero kan doen. Ja, en ik kan niet wachten. Wat ik al zei, 2 jaar zijn we hier al aan bezig en het gaat gebeuren op de Roadburn vrijdag.
0: Nou, ik kan je vertellen, Walter, ik kan ook niet wachten. Dit is denk ik van het hele Roadburn-programma iets waar ik het meest naar uitkijk. En dat is niet helemaal waar, want er komt nog één act. Er zijn veel meer acts waar ik naar uitkijk, natuurlijk. Maar eentje waar ik ook bijzonder mee in mijn nopjes ben dat die weer komt. Ook vanwege zijn fantastische optreden op het Le Guess Who Festival afgelopen jaar. Is Attila Csihar, onze Hongaar, die als Void of Voices komt optreden. En zijn enige echte soloalbum was Void of Voices Baalbek. Maar ik heb begrepen dat hij ook op Roadburn ook weer iets heel bijzonders gaat doen. Hè?
1: Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij is groot fan van het festival, heeft er meerdere keren gestaan met Sun. Met wat Sun zijprojecten. En ik heb Attila door de jaren heen leren kennen en heb natuurlijk ook diverse malen in Europa met Mayhem gezien. En hij heeft altijd gezegd, als ik op Roadburn terugkom, ga ik iets speciaals doen. Dus het is voor ons ook een verrassing, maar we zijn erg blij dat hij er is. Ook geïnspireerd door Plot Incantation, die toch ook groot fan zijn en zoiets hadden van, het zou zo mooi zijn als we op een festival staan... waar ook Attila met Void of Voices zal staan. En ja, dat inspireerde mij met name om toch Attila uit te nodigen. Het was het setje wat we even nodig hadden.
0: Walter, als ik dit allemaal zo hoor, het is gewoon echt een familie. Hè? Het is echt een Roadburn familie.
1: Roadburn is echt inderdaad een community.
0: Geweldig, ja.
1: Een community van gelijkgestemde mensen, waarbij er nauwelijks onderscheid is tussen de bands en het publiek en wij als festivalorganisatoren. En dat gevoel van samen zijn en met elkaar genieten van deze geweldige underground muziek. Dat is wat het festival speciaal maakt. En ook natuurlijk de uiteenlopende stijlen die dan toch dat weekend in Tilburg eigenlijk ook weer heel erg samenkomen en ook heel erg bij elkaar horen.
0: Echt, het is fantastisch, echt. Na Blood Incantation, Attila verdrinkt Walter en mij, want hij wordt harder en harder met zijn Void of Voices. Het nieuwe project wat hij gaat doen, dat kunnen we nog niet laten horen, want daar is verder nog niks van verschenen. Daarom allemaal een track van Void of Voices, Baalbek. Dit is Night of the 29th of March on my 41st birthday in Hotel Jupiter in Baalbek while looking at the trilithons of the Jupiter Temple. Juist, Void of Voices, Attila Cihar.

0: gezelligheid van Lana Del Rey. Oh nee, Lana Del Rabies. U hoorde Hallowed is the Earth van Strega Mita. En dat verscheen vorig jaar via Gil Gongo. Walter Hoeiemakers, die hier nog steeds te gast is van Roadburn over Lana Del Rabies. Wat kun je vertellen over deze dame en vooral ook over de naam?
1: We zijn heel blij dat Lana Del Rabies eindelijk op Roadburn staat. Ook haar hebben we eindelijk al sinds 2020 geprobeerd naar Tilburg te halen. En ze staat eindelijk weer als Lana Del Rabies op het podium. Ja, een beetje onder druk door de populariteit van Lana Del Rey was Sam, dat is haar naam. Was Sam toch best wel bang een rechtszaak aan haar broek te krijgen. Heeft ze een tijdje een andere naam gebruikt. Ik ben de naam even kwijt. Daar heeft ze ook een plaat onder gemaakt, onder die naam. Maar sinds afgelopen jaar staat ze weer op de plank als Lana Del Rabies. En we zijn gewoon heel erg blij dat ze eindelijk in Tilburg is. Ze wil zo graag op Roadburn staan en we hebben haar ook echt geholpen om te komen. Ze is er ook 4 dagen. We hebben ook haar gewoon gezorgd dat ze gewoon 4 dagen kan blijven. Ze wilde het festival graag echt meemaken, spelen en meemaken. En dat maakt het eigenlijk wel heel bijzonder dat ze er is.
0: Nou, ik vind het ook fijn dat ze er is, want ik kende haar helemaal niet. Ik zag het in de programmering staan en ik heb me sowieso in de hele programmering verdiept. En deze viel erg op. Ik vond het fantastisch wat ik hoorde. Dus ik kijk ook uit naar het concert van Lana Del Rabies. En dan nu iets gemeens. Iets niet wat op Roadburn staat, maar wat ik heel graag had willen hebben. En dat is iets wat al eigenlijk geweest is, maar niet echt. En dan heb ik het over Lustmord. Brian Williams die heeft ooit eens een aantal jaren geleden in de coronaperiode heeft hij iets speciaals gedaan voor Roadburn. Onlangs heeft hij het geweldige album Much Unseen Is Also Here uitgebracht. En ik dacht van, joh, ik duwde gewoon iets tussen wat net nieuw is, wat eigenlijk op Roadburn had moeten staan. Sorry voor deze nare. Ik hoop niet dat je beledigd bent, maar ik had zo graag Lustmord gehad met dit project op Roadburn.
1: Wij ook, eerlijk gezegd. Hij zou in 23 gestaan hebben, ook met Karen Park, de plaat die hij met haar heeft gemaakt. Brian is een ontzettende moeilijke man die niet heel graag live speelt. En uit angst voor corona, in 22 zou die hebben gestaan. Ja. En uit angst voor alle coronamaatregelen durfde die niet. Ter 11e uren afgezegd. Incubate is het ooit wel gelukt om hem in Tilburg te hebben.
0: Ja, klopt.
1: En fantastisch concert destijds. Maar wij hebben toch een beetje koudwatervrees gekregen om hem naar Tilburg te halen. Omdat Brian is zo wispelturig dat je eigenlijk pas weet of die er is als die op Schiphol staat.
0: Ja.
1: En dat risico durfden we dit jaar toch niet helemaal aan te gaan.
0: Maar nee, ik snap het, want het is sowieso al heel moeilijk met organisatie van festivals. Het wordt steeds lastiger met alle beperkingen en visa's en corona en weet ik wat en oorlogen en weet ik wat allemaal. Dus inderdaad. Nee, sorry Walter, ik wilde deze toch even doorheen jassen. Zometeen gaan we weer terug even naar Roadburn, maar nu even één track van die nieuwe Lustmord. And Trails of the God Machine.

0: En ook deze dame kende ik niet tot ik de programmering opende van het Roadburn Festival. Ik ben blij verrast, Walter.
1: Ik ook, Bob. Je hebt me op een ongelooflijk mooie trip door mijn festival meegenomen. Roadburn is natuurlijk het werk van veel mensen. En we doen de programmering met ons drieën, met Becky Leverty in Engeland en Daan Holthuizen van 013 en ik.
0: Ja.
1: Maar toch, het is abstract. Je zit thuis te werken, je luistert muziek, je puzzelt. In mijn rol als artistiek directeur puzzel ik met de input van Becky en Daan het programma samen. We puzzelen daaraan. Maar het is abstract, het staat op papier. En we bedenken allerlei routes in het festival. En ik zit bij jou in de studio vanavond. En je neemt me mee op een ongelooflijk mooie, duistere elektronica, volktrip door het festival. En eindelijk vanavond valt zeg maar vallen een aantal lijnen zoals we die bedacht hebben, die vallen tezamen door jouw uitzending. En daar raak ik geëmotioneerd door. Opeens begint het festival te leven en is het meer dan de ideeën die je in je hoofd hebt. En ik kan eigenlijk niet wachten. En ik had eerlijk gezegd toch niet helemaal in de gaten hoe duister, hoe folky, hoe elektronica-achtig het programma is op sommige punten.
0: Nou Walter, ik begin ervan te blozen. Dankjewel. Ik vond het zo fantastisch dat ik het zoiets had van nou, deze programmering van Roadburn is dusdanig dat het X-rated waardig is dat we er een vrijwel volledige 2 uur aan kunnen wijden. En ik wil je ook ongelooflijk hartelijk danken voor jouw aanwezigheid hier.
1: Dank je, Bob. En jij ook bedankt om te laten horen dat Roadburn meer is dan een metal festival. Want dat is nog steeds wat heel veel mensen denken. Maar dat is niet meer zo. Roadburn is een heel experiment. Is een festival dat een avontuurlijk muziekfestival over heavy muziek in al haar facetten.
0: Precies.
1: En dat werd vandaag wel heel, heel duidelijk.
0: Nou, ik vind het geweldig. Ik kijk er vreselijk naar uit. Dames, heren, jongens, meisjes en wie dan ook thuis. Ik hoop dat u ook dusdanig reageert en denkt van nou, dan gaan we elkaar tegenkomen op Roadburn. Zometeen is er X-Ray met Stillpoint. 5 tracks van Map Without Edges. En Nick Parkin met een track van Island of Dust. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Nogmaals dank aan Walter Goeiemakers. Ik hoop u allen te zien. Misschien aanstaande vrijdag in de OT301. En daarvoor is Hessel Veldman te zien in Rush Hour in Amsterdam om 5 uur 's middags. Voor nu, dag!
2: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-ray.

Pioneers of the Universe. En dat zullen we weten, de Hypnotist. Op Rising High verschenen alweer uit 1993. Pioneers of the Universe beten de spits af van deze nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er weer bij bent. En we zijn er tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En er is natuurlijk ook weer een heleboel nieuws. Zelfs al dingen uit 2020. Deze die gaat pas verschijnen op 24 januari. Ik heb het over Hayden Payne. Dat is een New Yorker, woonachtig in Berlijn. Is een van de resident DJ's van de Berghain. Hij noemt zich Phase Fatale. Zijn nieuwste album verschijnt dus de 24e. En dat is Scanning Backwards. Gaat verschijnen op Oost Good Tone. Dit is Binding by Oath. Dit is Phase Fatale. Dit is X-Rated. Nogmaals een hele goede avond.

heerlijke rituelen van Horse Give Birth to Fly. Nou weet ik dat er meestal wel wat vliegen rondvliegen bij de paarden, maar dat ze de geboorte aangeven. Ach, Horse Give Birth to Fly. En u hoorde Plink Tenebrae. Het staat op de verzamelaar Homo Strepitus. En dat is een verzamelaar samengesteld door Lina Baby Doll, oftewel Deutsch Nepal. Geweldig.

verzamelaar op entartete muziek. En verder vindt u nog Brighter Death Now op deze verzamelaar. Trepaneringsritualen, raison d'être, Roitov, Deutsch, Nepal, Mordhound en Collapse. Heerlijk, Homo Strepitus, een uitstekende verzamelaar. Hierbij X-rated op de concertzender, waar we allemaal, ik denk wel allemaal naar Australië kijken. Australië brandt. Inmiddels is er al meer dan 2,5 keer de oppervlakte van Nederland in de fik gegaan. Heel erg naar allemaal, maar gelukkig wordt er heel veel geld opgehaald voor de bestrijding van de branden. Het doet me denken aan diverse bands ook die daar huizen. Zoals bijvoorbeeld Severed Heads. Zij zijn afkomstig uit Sydney. En daarom nu om de Australiërs een hart onder de riem te steken. Een track van Severed Heads. Ik hoop dat hun huis nog staat. Dit is van het album Since the Accident. De track Houses Still Standing. Severed Heads uit 1983.

prachtig werk van Benjamin Lou en Stephen Brown. Bamako ou ailleurs. Benjamin Lou en Stephen Brown, de laatste natuurlijk van Tuxedo Moon. U hoorde het, het was afkomstig van de LP. Douzième journée, le verbe, la parure, l'amour. Benjamin Lou en Stephen Brown. En ik draaide deze omdat deze gedraaid werd door de DJ. DJ Zohar, die draaide bij het werkelijk fenomenale concert van Robert Henke in Muziekgebouw aan het IJ. Dank, dame Zohar, voor het draaien van deze track. Ik was hem helemaal kwijt en nu zit hij weer vol in mijn hoofd. En wat ook vol in het hoofd zit, is nieuw werk van Nicola Diaz. The Coffin of Our Own Comfort Zone. Schitterend ambient werk, Nicola Diaz.

Lost in This Wasteland. Schitterend werk van Lee Toom. Het nieuwste album Shades of a Lost World. Lee Toom. Hier bij X-Rated. Waar we nog even in de muziek van Günther Schlienz duiken. Het album Book of Dreams. Dit is Kafkaesque Speeches. Günther Schlienz.

Lancome van het nieuwe album The Live Long Day. Lancome is een Ierse folkband uit Dublin. Dat kunt u waarschijnlijk ook wel horen. U hoorde Katie Cruel. Een werkelijk een absolute tearjerker. Dit gaat diep in mineur. Prachtig werk van Lancome. En wie het live wil zien optreden, dat kan. Ze gaan in ieder geval optreden op het Roadburn Festival. Dus gaat ze zien als u de mogelijkheid hebt. Ze zullen vast nog wel op andere plekken komen. Ook.

En zo meteen gaan we door met X-Ray tussen 11 en 12. En u hoorde inderdaad in het eerste uur al twee tracks van een Shimmering Moods album. Nou, daar gaan we nog een schepje bovenop doen met Who Is IR? Into the Void, parts 1 en 2 hoort u van Who Is IR? Daarna is het de beurt aan nieuw werk van Transtilla. En Transtilla, dat zijn twee jongens die ook verbonden zijn aan Piep Chilling. Namelijk Anne-Chris Bakker en Romke Kleefstra. Transtilla 2 is hun allernieuwste project. En u hoort twee tracks van Transtilla 2. En we eindigen de X-Ray met een track van het album Carbon van Ecker en Moilitzer. Dat is een nieuw album wat verscheen op Subtext Records. Dat is allemaal in X-Ray. Zometeen na 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. En dat zal een bijzondere zijn, want dan is het namelijk bijna 10 jaar geleden dat Arjen Grolleman kwam te overlijden. Dat is maandag de 20e, maar zondag de 19e draai ik sowieso favoriete platen van Arjen Grolleman. Vrijwel geen nieuwe muziek, allemaal muziek voor Arjen. De week daarop, de 26e, dan een kaartenactie, een special rond Grauzone. Dan geven we kaarten weg voor het Grauzone Festival. Dat in januari bij X-Rated. Nu X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. Dank voor alle reacties en nogmaals dank voor het luisteren. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Apollo, that's your business. But you're no god to us, mister.

Zo, die staat Apollo 440 Destiny in de Definitive Digital Hardcore Mix. Heeft het natuurlijk helemaal niets te maken met de Digital Hardcore van Alec Empire en Atari Teenage Riot, want dit was al in 1991. Wellicht heeft Alec Empire het van Apollo 440. Je weet het maar nooit. Destiny in 1991. Heerlijke rave aan het begin van deze nieuwe X-Rated. Straks alles over het Grauzone Festival. Dat zal plaatsvinden op 7 en 8 februari. Daarover straks meer, maar eerst nieuw werk van Face Fatale. Zijn nieuwe album heet Scanning Backwards. Dit is Face Fatale en Velvet Imprints. Allemaal een hele goede avond.

Zo fijn of niet, heel erg fijn zeg ik dan. Random XS, en dit gaat uitkomen op een split 12 inch met Zero One en Alert. Hij gaat Reverse Deception heten en hij gaat volgende week uitkomen. U hoorde Titan Rain van Random XS. Het is overigens geen nieuwe track, maar een track die we heel diep, die ze heel diep hebben kunnen opduikelen. Het komt uit op een Spaanse label, Discos Atonicos. Random XS en Titan Rain hoort u hierbij. X-rated. 10:10, dat betekent de hoogste tijd voor het Grauwzone Festival, wat gehouden gaat worden in Den Haag op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari. In Den Haag inderdaad, in de binnenstad, zoals daar zijn het paard, de grote zaal, kleine zaal, het café. Daar tegenover heb je het Korenhuis en daar om de hoek heb je de Grey Space in de middel. Je hebt het magazijn, kortom allerlei mooie plekken om allerlei mooie concerten te gaan bekijken. En er is ook nog veel meer, maar daarover zo nog meer. Eerst eventjes een kleine lezing aan wat er aan artiesten komen. Wat dacht u van Short Paris, Deutsche Ashram, Esja, The Murder Capital, Lee Rinaldo, Jozef van Wissem, Blurt, Test Department, Legoweld, Thurston Moore, Kwaal, Cabaret Nocturne, de Ambassade, Automatic, Marissa Nadler, Demo Suzuki, Black Marble, oh, Shame, Steven Mellander, Group A en Linnea Aspera. En nog veel, veel, veel meer. Zo is er bijvoorbeeld ook een diverse filmvertoningen. Zo wordt de film van Swans vertoond, Where Does a Body End? En de buitengewoon zeldzame film Chance vs. Causality, waar Cabaret Voltaire de soundtrack voor gemaakt heeft. En dan is er natuurlijk nog Legoweld, die live de soundtrack gaat maken bij 2001 A Space Odyssey. Dan is er ook nog de Grauwkunst tentoonstelling. En er is een diverse symposia, waaronder het symposium van Thurston Moore. En er zijn ook diverse Q&A's, waaronder die van Demo Suzuki en Steven Mellander en de maakster van de film Chance vs. Causality. Er zijn diverse DJ's en het is natuurlijk in het Korenhuis de befaamde platenmarkt. Kortom, dit keer is Grauwzone beter dan ooit ook nog eens een keer verdeeld over 2 volle dagen. Gaat dat zien als u niet de kans krijgt om daar gratis heen te gaan. Dan moet u zeker een kaartje kopen, want het is de moeite waard. Maar inderdaad, vanavond is er de kans dat u een kaartje kunt winnen. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Grauwzone. En dan moet ik er ook nog eventjes bij vertellen dat we geven 2 dagkaarten weg. Dus niet voor het hele festival, maar dagkaarten. Dus gaat u vooral naar grauwzonefestival.nl om te kijken naar welke dag uw voorkeur uitgaat. De vrijdag dus, of de zaterdag. Dus mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Grauwzone en de dag, vrijdag of zaterdag. En we geven per dag 1+1 kaart weg. Dus je kunt er sowieso met iemand naartoe. Hondje, poesje, neef, tante, broer, etc. Goed, het gaat tenslotte om de muziek. En ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik het meest blij ben met de voeging van Test Department. Dus daar is het nu ruim baan voor. De mailbox gaat open. Die blijft open tot 10 uur. U kunt mailen als u naar het Grauwzone Festival wil. En u wil sowieso natuurlijk Test Department niet missen. Landlord van het nieuwste album Disturbance.

Green and Blue, heerlijke, klagelijke post-punk van het album When I Have Fears. We hoorden de Murder Capital en dat is live een ware sensatie. Absoluut, ja, absoluut waard om dat te gaan bekijken. Alhoewel natuurlijk het ook leuk is als u op dat moment dat de Murder Capital speelt, dat is namelijk op de vrijdag, dat u dan ook naar de kleine zaal komt. Want daar zal ik acte de présence geven voor en na het concert van Jozef van Wissem en dus ook voor het concert van Test Department. X-Rated komt naar je toe in de kleine zaal op de vrijdag van Grauzone. En daar hebben we het inderdaad over. Grauzone, 7 en 8 februari aanstaande in de binnenstad van Den Haag. En als u kaarten kunt winnen, de mailbox die blijft nog openstaan tot 10 uur. bob.ruusje@concertcenter.nl. Onder vermelding van of Grauzone vrijdag of Grauzone zaterdag. Die zaterdag is ook leuk, want daar staat Steven Mellander, ex-Cabaret Voltaireman. Dit is van zijn nieuwste album Dada, Working You Are.

0: Yes, it is my voice, my king.
1: Schitterend, en hoe melancholiek is dat? Jozef van Wissem. Het doet me een klein beetje denken aan het geluid wat de Angels of Light ook wel eens hadden en sommige Swans songs. Het nieuwe album heet Ex Mortis en dat zal over 2 weken gaan verschijnen op het Belgische Consoling Sounds. Prachtig! En op Groutzone krijgt u dus de première van dit nieuwe album te zien. Jozef van Wissem, u hoorde Vox Populi Vox Dei. En dan is er natuurlijk nog Lego Welt. Die heeft een aantal soundtracks van schitterende muziek gezien, voorzien. Zoals bijvoorbeeld Nosferatu in het verleden. En van nog iets langer geleden bij een game Loch Ness. Dat gaat u nu horen op Groutzone. Daar maakt hij live de muziek op 2001 A Space Odyssey. De absolute klassieker Lego Welt. En u kunt nog mailen. Nog 10 minuten.

0: Fantastisch. Danny Wolfers, oftewel Lego Welt, de soundtrack die hij maakte voor de game Loch Ness. En Lego Welt dus samen met een hele trits andere treden dus op het Grauzone Festival. En nogmaals, Lego Welt doet dat met de soundtrack die hij live maakt bij 2001 A Space Odyssey. De mailbox die staat nog heel even open als u kans wil maken op kaarten voor Grauzone op 7 en 8 februari. U heeft mij aan het werk gezet, dan, want als ik zo die mailbox bekijk, die is aardig volgelopen. Om 10:30 hoop ik de prijswinnaars voor zowel de vrijdag als de zaterdag bekend te maken.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Iets te vroeg, iets voor tienen, maar dat maakt niet uit. Dan is het tweede uur alleen maar langer en dat is lekker. Dus blijf luisteren tot 11 uur en daarna is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Namelijk een exclusieve mix die Science gemaakt heeft voor ons. Jawel, oude bekende die al eerder langskwam met zijn serie Delta Waves. Vanavond dus deel 3 in X-Ray, straks na 11. Nu eerst de beurt aan AAAK uit 1990 en dat kwam uit op KK Records. AAAK staat voor As Able As Kane. Heerlijke electro, maar wel mooi ingetogen electro wave. Dit is I Will Return van dat album van AAAK en dat album heet Big Fist.

Ja, ik haat het als platen zo snel zijn afgelopen. Maar hij was wel geweldig, niet waar? Ik heb het over Quiet Husband. Ja, als je thuis zo bent met dit gebeuk, dan ben je niet bepaald een Quiet Husband. Maar het is wel het geesteskind van Richie Culver. En Richie Culver heeft veel meer mooiere dingen gedaan. Het is een kunstenaar die ook muziek maakt. En vooral zijn gesproken teksten zijn geweldig. Alleen, dit is een 12-inch en die heet Raging Habits. Waar hij overigens helemaal niet op spreekt. Alleen maar lekkere techno. Quiet Husband hoorde u met 005. En dat verscheen via Industrial Coast. En het nieuwe werk van Frank Figuru, dat mag er ook zijn, zeg. Ik heb al eerder een track gedraaid van Frank Figuru van het nieuwe album Grand Bal. Maar hier is er nog eentje. 29 maart komt dat ding pas uit. Ik heb het over Grand Bal van Frank Figuru dus. En dit is L.A. Alive.

0: Zowaar een album wat niet op 29 maart gaat verschijnen, maar gewoon een hele week eerder. 22 maart komt het nieuwe album van Perk op de markt. En dat is een heel fijn album. En dat heeft u zojuist kunnen concluderen natuurlijk. The Cut-Off van Perk. Ik heb al eerder een track gedraaid van dit album. Calcify hoorde u van dat nieuwe album. Wat dus op 22 maart gaat verschijnen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Het is nou de klok af. Gewoon precies 9:30. En dat is de hoogste tijd om u te vertellen... Alles te vertellen, zo'n beetje, over een hele goede avond die gehouden gaat worden in de OT 301. Ja, op 29 maart, inderdaad. Want daar gaat het ook gebeuren. Een festival wat Synthetic Reality heet. Er zijn diverse DJ's en er zal worden opgetreden door Matter Suspiria Vision. Nou, Matter Suspiria Vision zijn zo'n beetje de vaandeldragers van The Witch House. Witch House, denkt u, wat was dat ook alweer? Dat was een genre wat snel opkwam en eigenlijk net zo snel weer verdween. Zo in 2009, 2010, 2011 was het behoorlijk hot. En er waren behoorlijk wat bands die Witch House gingen maken. Overigens een term die helemaal niets met house te maken heeft. En eigenlijk is er maar eentje echt overgebleven die heel erg trouw is gebleven aan het geluid. En dat is Matter Suspiria Vision. En die komen dus optreden in de OT 301 in Amsterdam op 29 maart. Tijdens die avond Synthetic Reality. En Witch House is eigenlijk een soort crossover tussen electronic body music. Er zit wat ambient in. Er zit wat industrial invloeden in. Er zitten new beat invloeden in. En Matter Suspiria Vision heeft zich sowieso heel erg laten inspireren door een regisseur als bijvoorbeeld Dario Argento. De vage Italiaanse horror uit de jaren 70. Hens ook natuurlijk de term Suspiria. De titel Suspiria in Matter Suspiria Vision. Er zal worden opgetreden door Matter Suspiria Vision. Live featuring Mistress Bella Lugosi en Mira Koli. En verder zijn er DJ's zoals bijvoorbeeld Moshe. En Moshe is Mark O'Shea. En dat is de man achter Winter Light Records. Verder ook nog Hesperus Draco en Ian Martin. Zij zullen allemaal acte de présence geven op die avond in de OT 301. En u kunt erbij zijn. Er zijn 2 kaarten te winnen. U heeft ongeveer 9:30 de tijd. Tot 10:00. Daarna gaat de mailbox dicht. Nu gaat de mailbox open. Onder vermelding van Synthetic Reality kunt u mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Maar laten we nu de muziek gaan spreken. En hier zijn een aantal tracks van die heerlijke Matter Suspiria Vision. Dit is van het album Hotel Transylvania. Wat verscheen via een eigen Fantasma disc, The Haunting. De mailbox gaat open, mailen maar. Hier is Matter Suspiria Vision.
1: No siempre tenemos la oportunidad de hacer cómodamente los ciclos de un paciente frente a un televisor. Hemos de dar la libertad de favor y a su diabólica bolita.

Matter Suspiria Vision met The Ring. En dit staat op het album House of the Witches. En dat was een soort overzichtalbum wat ze uitbrachten in 2010 van hun eerste werken. Nou, inderdaad. Maar we gaan weer terug naar het heden. Nog één track voor Matter Suspiria Vision. En u kunt nog steeds mailen bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 2 kaarten. Of althans, laat ik zo zeggen. We geven 2 kaarten weg vanavond. In voor de avond in OT 301, vrijdag 29 maart. Het is ook nog eens een keer Goede Vrijdag met daarna het paasweekend. Dus wat let u? bob.ruusje@concertzender.nl. Hier zijn de Matter Suspiria Vision nog een keer. Van het album Space Necronomicon dit keer. En dat verscheen uit 2023. Dit is Geisterinsel im Weltall. Hier is Matter Suspiria Vision.

0: Nou, ik verheug me in ieder geval persoonlijk heel erg op het live optreden van Mater Suspiria Vision. Je hoorde van het album Space Necronomicon, The Album, de track Geisterinsel im Weltall. Daarvoor The Ring en daarvoor The Haunting. Dat allemaal omdat vanwege het feit dat op 29 maart aanstaande in de OT 301 in Amsterdam een geweldig festival wordt gehouden onder de noemer Synthetic Reality. En met diverse DJ's dus en deze band live. De mailbox die staat nog een ruime 7 minuten open. Dus u kunt nog mailen op .rusje@concertcenter.nl. En nu gaan we nog even naar het geweldige album van Sidi Boes luisteren. Oftewel Alex Patterson van The Orb samen met Andy Falconer, een van de oerorpen. Het nieuwe album heet gewoon Seti en u hoort daarvan Seti. U hoort Seti Part 1 en dat verscheen via Orbscure.
1: Once we have learned about our universe, we've come to realize that there are certain frequencies, like the frequency on which this broadcast is carried, which are most easily detected across the great distances which separate the stars. And this isn't a result of the state of your technology or how smart you are. It's a consequence of the structure of the universe itself. At the lowest frequencies, what we would call radio frequencies on Earth, our galaxy emits a cacophony of noise which drowns out signals. If we go to the various highest frequencies, which are those of light waves and infrared waves, quantum nature of radiation makes those frequencies noisy also. But in between, at the frequencies we on Earth call microwaves, there is a band of frequencies where the universe is very dark and very quiet. And therefore, you can hear signals, weak signals, at enormous distances. Or, if you're trying to communicate, you will use these frequencies because you can do it successfully with the least effort, the least expense.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-ray tot middernacht. CD Boes hoorde u net voor 10 uur en nu is het na 10 en dan gaan we gewoon even terug naar 1982. De LP van Dark Day ligt op de draaitafel. Het album heet Window en Dark Day was het project van R.L. Crutchfield. En eerder werden al platen uitgebracht onder de naam R.L. Crutchfield's Dark Day en dat werd dus op een gegeven moment gewoon Dark Day. Lekker knutselen met de Casio synthesizer. Weet u ze nog? Die hele kleine Casio synthesizertjes die je op je schoot kon leggen. Nou, die hebben een bepaald ritme. En die hoort u bijvoorbeeld in de track Danger Dancer. Dit is Dark Day.

Heerlijk onderaards grommel, eindigend deze track van Scalpel. En Scalpel komt uit Duitsland, een duo uit Duitsland. En die bracht dit uit in 2010 via het eveneens Duitse Audiofop Records. Het album Nothing Important to Tell So Far. U hoorde het schitterende Een Inkling of Things to Come. Ja, helaas, na 2010 was het gedaan met

Scalpel. Waarom? Geen idee. Misschien moeten ze nog een album uitbrengen als laatste met de titel Nothing Important to Tell Anymore. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk, redelijk nieuw althans, eind 2023. Verschenen van Satori. The Woods, dat verscheen via Cold Spring Records, was vroeger een band waarin onder andere ook Justin Mitchell zitting had. En hij is een van de oprichters van Cold Spring Records. Hij is er inmiddels weer uit en nu is het het soloproject van Dave Kirby. Hier is Satori in, houd u vast, Restrict.

haantjes, schaapjes. Ik was erg onder de indruk wat ik vandaag zag. De verkiezingen in Rusland en het ongelofelijke stille protest wat de kop opstak. Niet alleen in Rusland zelf, maar over eigenlijk de hele wereld. Allerlei stille protesten bij Russische ambassades. Stille protesten, maar laat de herrie maar aan Noises of Russia over. Daarom andermaal de geweldige track Humility Part 2 in de speler van het gelijknamige album wat verscheen in 2010. Wel nu, het is net over 10:30, dus aardig op tijd om u even te vermelden wie de prijswinnaars zijn geworden voor de avond in OT301 op Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart, Synthetic Reality. Ik heb inderdaad, zoals altijd, heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. En dat zijn dit keer Rob Meren en Patricia Jansen. Rob Meren en Patricia Jansen. Gefeliciteerd namens Synthetic Reality, namens de organisatrice Simona Della Morte, oftewel Feralia Planitia, die overigens niet optreedt die avond, dat dan weer niet. En namens X-Rated en de concertzender natuurlijk, waar we snel verder gaan met de nieuwe van Lustmord. Jawel, u hoorde een aantal maanden geleden al eerder een track van dat album en nu andermaal nog eentje. En misschien nog wel veel meer, want hij is met stip binnengekomen in de eindlijst voor dit jaar. Much Unseen is also here. Brian Williams, Brian Lustmord in Their Souls Asunder.

Ordo Rosarius Equilibrio met Mary Dances in the Shadow, The Holiest of Harlots. En dat vindt u op het album Cocktails, Carnage, Crucifixion and Pornography. In 2003 verschenen via Cold Meat Industry. Petter Andersson was onder andere Ordo Rosarius Equilibrio aan het einde van deze episode van X-Rated. En u voor kon luisteren, dat sloot overigens naadloos aan op Lustmord. Nieuw werk, Lustmord was nieuw werk, maar een ouder werk wat verschenen is via Manica. Manica uit 2019. U hoorde een track van het album Niet Grimfax Not. En dat verscheen via Nacht Nebelverbond uit Rotterdam. Schitterend werk hoorde u in Nacht Nevel 1. Een collectief dus uit Rotterdam, Manica. En daarvoor dus Much Unseen Is Also Here van Lustmord.

0: En zometeen het derde uur, oftewel X-Ray tot middernacht. Met wat minder zwaar werk, maar wel heel erg fraai werk van Olafur Arnalds en zijn samenwerking met Niels Fraan. Het heet dan ook Collaborative Works. En we horen 5 tracks van Loon, 3 tracks van Stare en 2 tracks van Life Story, Love and Glory. En dit samenwerkingsverband verscheen in 2015. Zometeen dus in X-Ray Olafur Arnalds en Niels Fraam. Nou, we zijn nauwelijks tot niet geplaagd met ellende deze zondag en deze X-rated. Dus dat is fijn. Laten we hopen dat dat definitief tot het verleden behoort. Volgende week is er derhalve weer een nieuwe X-rated. En dan duiken we in de wonderenwereld van Roadburn. De gast hier in de studio, wat hij gaat doen, dat weet ik nog niet. Dat ga ik met hem bespreken. Maar in ieder geval is hier Walter Roeimakers, oftewel Walter Roadburn zelf, ook present. Tot volgende week, tot X-Rated. En voor nu, blijf bij X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
2: Hier is das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Good evening. Good evening.
4: Buenas noches, señoras y señores.
5: Mesdames et messieurs, bonjour.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

0: En dat is geen gewogen freak meer, dat is Depth Charge.
1: J. Saul Kane van de nieuwe 12-inch Robot Mol. En dit was het nummer Honor. En dat is de B-kant van de nieuwe Depth Charge 12-inch.
0: Je vraagt je af, proberen ze nou instrumenten na te doen, of zijn het gewoon draaitafels die men gebruikt, of samplers waar ook vliegwielen aan zitten? Nou, het is in ieder geval zeer geïnspireerd opgenomen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, net als het volgende. En die gaat ook maar gewoon door Mick Harris. Dit is Scorn van de nieuwe 12-inch, het nummer Collections.

0: En iedereen die houdt van de wat hardere en moeilijkere elektronica zit natuurlijk goed ook deze week weer in het eerste uurtje van X-Rated. Het geluisterd naar muziek van Jeff Mills.
1: En zijn project heet Actual. En je hebt dan Axis AB en dit was Axis CD. En de CD staat niet voor compact disc, maar gewoon voor de delen C en D. Allemaal vertegenwoordigd op één CD. Daarmee bedoel ik dan weer wel compact disc. Kortom, Actual Jeff Mills.
2: Dit was toch een stuk vinyl?
1: Correct me if I'm wrong. Dit was een club. Dit was een stuk vinyl, maar ik vertel dit voor iedere liefhebber van compact discs.
2: Ah, die zijn
1: die heb je namelijk. Die bestaan. Echt waar.
0: U luistert naar
3: X-Rated.
0: Nou, dit is het eerste uurtje met alvast een kloof die geslecht wordt, gedicht wordt tot aan de komende uren. Want dit wordt donkerder en duisterder om te beluisteren.
1: En tot die tijd gaan we het doen met Anthony Rother. Ja, daar is hij weer. Alweer een nieuwe LP. U hoort het goed, LP nog niet op CD. En dan bedoel ik wederom compact disc. Die komt volgende week. Tot nu toe moeten we het doen met het vinyl. De LP heet Hacker en het nummer waar we dit uur van X-Rated mee gaan afsluiten heet Dualis.

En dat is inderdaad een wereldplaat. Wat een fantastisch album. Nee, 12 inch moet ik dan eigenlijk zeggen. Later heruitgebracht op Stolen and Contaminated Songs. Coil aan het begin van een nieuwe X-Rated. Een hele speciale X-Rated. Want deze X-Rated is volledig opgedragen aan Arjen Grolleman. Nou is X-Rated dat eigenlijk altijd, maar vanavond helemaal. Morgen is het namelijk precies 10 jaar geleden dat Arjen Grolleman, de geestelijk vader van Kink FM en X-Rated, ons moest ontvallen. Morgen, 20 januari. Sowieso Blue Monday, maar het is eigenlijk altijd de meest depressieve dag van het jaar. Daarom staat Arjen volledig centraal in deze X-Rated tot 11 uur. En Arjen blijft centraal staan in X-Ray tot 12 uur. Aan de hand van zijn favoriete muziek. En dat zijn er nogal wat. En ik heb er een aantal uitgekozen waar ik bij de meeste althans een persoonlijk verhaal bij heb. Nou, over Coil, daar hoef ik verder niet over uit te wijden. Want daar wie Coil zegt, zegt Arjen. Wie Arjen zegt, zegt Coil. Maar over deze bijvoorbeeld wel. Ik weet nog goed dat deze in de speler werd gestopt. Arjen die riep vlak voordat deze track startte: Bob, doe jij de muziek vanavond maar, ik stort me op de poëzie. Wel nu, ik gooide deze in de speler en aan het einde van de track zat Arjen nog steeds in de studio. Ik zeg, zou jij niet wat aan poëzie gaan uitzoeken? Ja, zegt hij, maar dan moet jij maar niet zo'n fantastische track in de speler duwen. Zo kom ik toch niet weg. En na 11, of na 12 was het destijds zelfs, hebben we deze track nog vele malen onder het goede genot van een glas wijn weer langs laten komen. Op repeat ging The Clinic van het album Sonic Surgery in 2002 uitgebracht via Hands Productions. Dit is Pyramid. Dit is X-Rated. Helemaal voor jou, Arjen. En voor u. En een klein beetje ook voor mezelf. Ik hoop dat u ervan geniet. X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Adrenaline, Throbbing Gristle. En aangezien Arjen, zowel als ik, helemaal Throbbing Gristle gek waren, togen wij, toen Throbbing Gristle besloten had te, zogenaamd te regroupen, togden wij naar Londen om Throbbing Gristle te interviewen. Het was een van de, het bleek achteraf eigenlijk een van onze mooiste en leukste interviews ooit. Wat zijn dat eigenlijk alle vier bijzonder innemende mensen. En het kwam dus ook voor dat Arjen bezig was met zijn DAT recorder tijdens dat interview, of althans voor het interview. Nou heeft Engeland natuurlijk een ander voltage. En die DAT recorder die werkte niet. Wel nu, hij heeft het voor elkaar gekregen om Peter Christofferson op zijn knietjes te krijgen. En die heeft daar bij de plinten van alles lopen rommelen en omzetten, zodat de DAT recorder van Arjen werkte als een tierlier. Prachtig. Ik zie hem nog liggen op zijn knieën. Peter Christofferson. Ook die is niet meer. Het gaat hard. Maar Genesis Pre-Orange is er nog net. En Chris en Cozy natuurlijk helemaal. Overigens, achter deze filler die u nu hoort zit ook nog een verhaal. Het was destijds het album van het jaar van mij. Het is TV Victor. En Arjen vond dit zo geweldig dat hij het continu draaide. En hij heeft er ook een filler van gemaakt. Die monteerde hij dan onder talloze interviews die hij hield. Ik vond het een beetje degraderen van de muziek. Maar goed, het werkte wel. Een prachtige filler van TV Victor. Arjen had sowieso een ontzettende neus voor dansmuziek. Hij was ook gek op bands als Underworld. Daarom nu de Halls mix van Dark and Long. Dit is Underworld.

0: Jaren en jaren lang is deze track in de playlists terechtgekomen als Aller Seelen met Gilbert im Stahlgewittern, afkomstig van het verzamelalbum Nights of Abyss. Wel nu, het is helemaal niet Aller Seelen. Het is Curly and Camera met Crematorium 4. Het gekke is dat Arjen in al die jaren zich verteld heeft in het aantal tracks wat op dit album staat. En hij dacht continu dat deze track door Aller Seelen was gespeeld. Maar het bleek dus Curly and Camera te zijn. En daar kwam ik persoonlijk heel laat achter. En ik heb het hem nooit kunnen vertellen. En dat vind ik wel naar. Nu denkt hij nog steeds dat het Aller Seelen is. Maar het is dus Curly and Camera. En ik vind het wel lollig dat het nog steeds in allerlei playlists als Aller Seelen staat. Op zich, ach, een kleine vertelling, dat moet kunnen. U luistert naar een eerbetoon voor Arjen Grolleman. Morgen is het op de kop af 10 jaar geleden dat hij ons moest ontvallen. Op de draaitafel ligt Laibach. En dat is ook een van zijn favorietere bands. En ik weet nog dat wij met een soort ploegje van Kink FM afreisden naar Tilburg. Laibach zou optreden die avond en wij mochten een interview doen. Arjen en ik samen en naar Laibach. Nou, dat interview, dat was hartstikke leuk. Daar hebben we het verder niet over. Het gaat mij meer over de treinreis daar naartoe. Arjen die vond het namelijk geweldig om gedurende de hele treinreis, en dan moet u toch denken aan 1 uur en nou bijna 1,5 uur dat we in de trein zitten, hij het nodig vond om de zanger van Laibach te imiteren. Dan moet u ook weten dat het nogal druk was in de trein en we dus niet eens bij elkaar konden zitten. Maar Arjen die zat op een stoel en in zijn eentje met iemand anders naast hem. En daar deed hij de zanger van Laibach na terwijl hij allerlei kinderliedjes aan het oreren was. Zo klonk er hard door die trein. 1, 2, 3, 4, Hütchen von, 1, 2, 3, 4, Hütchen von Papier. En allerlei kinderen keken heel eng naar hem. Wat een enge man. En wij allemaal krom van het lachen. Anyway, Laibach. Hij kon ook werkelijk de openingsspeech helemaal bijna uit zijn hoofd van de track Drzewa van Laibach. En die hoort je nu. Laibach.
1: Drzewa skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Drzewa skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna če dalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, ljudska.

Seele brennt, einstürzende Neubauten van het album Halber Mensch. En ook de einstürzende Neubauten hebben wij kunnen interviewen. Alhoewel, niet de Neubauten, dan heb ik het over Blixa Bargeld. En hoewel onze meeste interviews succesvol zijn gelopen, ging die van Blixa Bargeld eigenlijk volledig mis. De man die had niet het humeur dat hij eigenlijk had moeten hebben. Eigenlijk was het gewoon een hele vervelende braadworst. Helaas, het was niet anders, maar we hebben er toch nog een aardig interview uit kunnen knijpen. En het, de man had gewoon op dat moment niet de juiste humor. Hij had van tevoren wel aangegeven dat hij niet over zijn oude werk wilde praten. Dus Arjen en ik die zeiden zo'n beetje in koor tegen hem: oh, dat is jammer, want we wilden alles vragen over het album Collapse. Het allereerste, oudste album. Nou, dat viel niet in goede aarde. Nee. Dat kan verkeren. Hoe dan ook, wij hadden wel lol. We zijn naar Brussel getogen en hebben daar lekker in een lounge een glaasje water zitten drinken met Blixa Bargeld. Oh nee, hij aan de wijn, wij aan het water. Wijn kregen we niet van hem. God, wat hebben wij gelachen achteraf. Wat minder lachen was natuurlijk het overlijden van Arjen zelf. Ik heb samen met de ouders van Arjen mocht ik als een van de eerste in zijn huis om rond te kijken. En op een gegeven moment kwam de moeder van Arjen naar mij toe. En die had een kaartje in haar handen. Dat bleek een kaartje te zijn voor het concert op 12 februari 2010. Dat Ulver zou geven in 013 in Tilburg. En ze zei: heb jij al een kaartje? Nee, zei ik. Wij zouden er namelijk samen heen gaan. Arjen had al een kaartje gekocht. Ik had nog geen kaartje gekocht. Ik ben toen op zijn kaartje gegaan. En ik kan u vertellen dat het concert prachtig was. Maar ik heb er niet zoveel van gezien. Omdat ik eigenlijk alleen maar tranen in mijn ogen had. Ik kon niet meer die avond. Het was het eerste concert wat ik met Arjen zou bezoeken na zijn overlijden. En dat heb ik dus helemaal alleen gedaan. Dat was niet bepaald makkelijk. Maar goed, in ieder geval het album Shadows of the Sun zouden ze in ieder geval gaan uitvoeren. Vandaar nu EOS, de meest prachtige track van dat album. Hier is Ulver.

0: It is the night of the demon.
1: Welkom op Cabaret Vert. Het derde en laatste uur van het programma X-Rated bij Kink FM voor hedenavond. De langste dag van het jaar tot aan middernacht. Inmiddels in duisternis. Trekt u die absint maar open. Want de poëzie is van Jack Kerouac. Zometeen vertolkt door onder andere Morphine en Sonic Youth Lee Ranaldo.
2: X-Rated.
1: Trek ze maar aan, die vleugelen. Al is het in uw dromen. Sluit de ogen en drijf mee door de ether. Op de klanken van Variant. As time stood still.
3: If you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. If you've made your peace, then the devils are really angels.
2: X-Rated.
1: Dit is Spectre, frontman van het Italiaanse occulte gezelschap Ein Sof, die vele LP's, CQ-CD's het licht heeft doen zien. Spectre is al geruime tijd solo. Zijn muziek enigszins folky, mediterraan. Maar soms ook wat elektronica erin. De nieuwe CD van Spectre heet Dieci Pezzi Facili. En hij werd uitgebracht op Old Europa Café. Dit is Trans Roma ESP. De nieuwe Spectre.
4: The end of New York. There's a funeral for the bright young things buried as a diva sings. A final hymn to glitter while our tears fall flat like yesterday's champagne. Cold winds down 8th Avenue, the pleasure palaces we knew are boarded up. We'll never see their stained velvet delights again. The David, the Adonis Lounge, the show palace have closed down. Where do the lovers of the dark go now? All the dance beats fade and the notices are served. I'll always remember the last song I heard. At the end of New York. At the end of New York. The end of New York came on a day that was as grey as the hair on the mayor of New York. He turned off the speakers, turned out the lights, and the corners shone white for a better quality of life. And the night didn't fall anymore. Closed was a word on each door. No more dancing, no more drinking, and nobody calling for more. Only tears for the hustler, the stripper, the whore, and funeral purple and black to mourn. Was the coat that I wore at the end of New York, the end of New York. Anointed in neon, we sing in dark themes for a city that caters for all of our dreams. The song of the diva is sung low and sad, echoes down the glass canyons for good times we had. She dabs at her tears and beckons a cab, stands in the rain and holds out her hand, but one never comes. They're all taking the tourists to Disneyland on 42nd Street, whoever planned it. The end of New York, the end of New York. And there at a mirror, the skeletal mayor, applying red lipstick and gold nylon hair, smiles a chill smile, a deathly grimace for the place they called New York.
1: Zero Element vindt u op de verzamel-CD X-Rated The Electronic Files. De dubbelaar die we 7 jaar geleden met dit programma hebben uitgebracht. Daarop onder andere ook PSI, Performer, Klaus Schulze, Atom Heart, Holger Tsukai, Michel Manabila, Tangerine Dream en Biosphere. Het was dus Multiside, Zero Element. Poëzie hoorde u van Mark Elmond, The End of New York. Een prachtig beklag over hoe New York vroeger nog lekker stout was. Maar dat daar door de bourgeoisie een einde aan is gemaakt. The End of New York, een gelijknamig boek en cd verschenen in 2001 bij uitgeverij Ellipsis.

La Soupeuse, hoorde u. En dat is afkomstig van een project rond Hector Zazou. Een collectief rond Hector Zazou, wat bestaande uit diverse kunstenaars en muzikanten. Jeanne Folie, J.L. Henning, VX Zit 375 en Bazooka speelden mee op dit album. Het album La Perversita. En inderdaad, u hoort het al, pervers. En Arjen die had natuurlijk best wel een fascinatie voor pervers. De eerste plaat die hij bij de Hofstedelijke Boeddhisk in Amsterdam kocht bij mij was inderdaad Scatology van Coyle. En die heeft hij gekocht vanwege het feit dat er twee heren op stonden die zich wentelden in stront. En La Perversita die nu op de draaitafel lag, dat is omgeven door ook allerlei perversiteiten. Zoals het label bijvoorbeeld. Daar staat een naakt 9 à 10-jarig meisje op dat met haar vingertjes tussen de beentjes zit. En ook de inlays die liggen er niet om. En de muziek ook niet. Prachtig werk van Hector Zazou en de zijne alweer uit 1979. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we een eerbetoon houden aan Arjen Grolleman. Vanwege het feit dat het morgen exact 10 jaar geleden is dat hij

vrienden bij hem thuis. Dat was inderdaad de Oud en Nieuw van 2009 op 2010. Nee, niks, geen oudejaarsconferences, niks, geen spelletjes, mens erger je niet, niks, geen vuurwerk. Bij ons stond in de repeat Beating the Retreat. De DVD, die video die uit is gebracht door Test Department. En dat schalde terwijl wij zaten aan de wijn, de champagne, bier en heel veel lekkere hapjes. Schalde dat door de woonkamer. In de repeat dus. En wij wensten elkaar direct na 12 tijdens het afspelen van die video-DVD elkaar een gelukkig nieuwjaar. Nou, een gelukkig nieuwjaar werd het niet. Test Department, die is er nog steeds. Die gaan dus binnenkort weer optreden in respectievelijk Den Haag en Heerlen. Dus ze bestaan nog steeds, maar dat is wel een iets andere band dan dat het toen was. In ieder geval, in de repeat toen, Beating the Retreat. En daarom nu Test Department, Cold Witness voor Arjen.

0: government to defend his life. And I want to say to the United States and to its people, I swear by Allah, who has built the sun to the sky, that the United States does not drink, or anyone who lives in the United States, that the United States will have no peace until every sinner, every Israeli, leaves the Palestinian lands. May God bless you. May God bless you.
1: Een track die ik dankzij Arjen heb leren kennen. Ik kwam de studio binnenlopen en toen stond dit keihard aan. Hij had het ontdekt, Clearstream Temple. En dat is afkomstig van het album 16. U hoorde de 16th Trump. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Een eerbetoon aan Arjen Grolleman. Omdat het morgen precies 10 jaar geleden is dat Arjen niet meer onder ons mocht zijn. We hadden vaak tijdens X-Rated de grootste lol. We hebben af en toe gewoon doorstarten gemaakt die helemaal niet gepland waren, omdat we krom lagen van het lachen. Er was echter één track waar we altijd helemaal stil van werden, waar we echt geen grappen en grollen uithaalden. Nee, daar hebben we ademloos naar zitten luisteren. En die track, dat was I Was No Longer His Dominant. Een van de meest angstaanjagende, indringende tracks van Nurse With a Wound. Die kwam binnen en daar hebben we meerdere malen ademloos naar zitten luisteren. En destijds ook meerdere malen gedraaid. Nurse With a Wound.

upon my announcement of an interval, he would

his behavior on these occasions was not consistent. Verify.

allemaal Coil. Natuurlijk Coil, want ik zei het al. Als je Coil zegt, dan zeg je Arjen, zeg je Arjen, dan zeg je Coil. The Dreamer is Still Asleep. Nog zo'n track waar we continu met kippenvel naar luisterden. Dit kwam van Music to Play in the Dark, volume 1. En hiervoor kon u luisteren naar Current 93, A Visit to Dogland. Ik had de mooie en toch moeilijke opgave om de crematiemuziek voor de crematie van Arjen te mogen uitzoeken. 8 tracks mocht ik uitzoeken. Ik ben er de hele dag mee bezig geweest. Deze die staat me echter nog goed bij. Dit was een van Arjen's favorietste Current 93 tracks. A Visit to Dogland. Het staat op de verzamelaar The Fight Is On. En ik kan me nog herinneren, tijdens de crematie, ja, ik was alleen maar in tranen. Ik heb echt bijna niks mee kunnen maken. Maar door de tranen heen heb ik kunnen zien hoe het personeel van de crematie, hoe noem je dat? In ieder geval het personeel in de aula van de crematieonderneming, die keek nogal zorgelijk naar de installatie toen deze track klonk. Ze dachten dat het helemaal misging. Ze hadden niet in de gaten dat dit gewoon een schitterende, ontregelende track was. Door mijn tranen heen moest ik vreselijk lachen. Eigenlijk. Heerlijk. Dat was ook typisch Arjen. Lekker dwars. Ook nu hoort u nog Current 93 samen met Hilmar Urn Hilmarsson, Merry Go Round and Round van het Island album. Zometeen is er X-Ray tot middernacht en ook dat is Coil. Alleen een hele andere Coil dan u gewend bent, namelijk de tracks die op ANS staan. John Ballas, Peter Christofferson, Ossian Brown, Thijpel Sandra en Ivan Pavlov tezamen in ANS. 2 tracks waar ze lekker frieken op de ANS Synthesizer. Morgen is er een prachtige tribute te beluisteren. Tenminste, ik neem aan dat die prachtig wordt. Op Kink, de nieuwe Kink. Luister van 7 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Een 3 uur durende eerbetoon aan Arjen Grolleman. Met interviews met Jantien van Tol, de toenmalige station manager van Kink FM. Mark van der Molen en mijzelf. Morgen dus tussen 7 en 10 bij Kink. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated op de concertzender om 9 uur. Een reguliere, dan een special en kaarten te winnen voor het Grauzone Festival. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar dit eerbetoon voor Arjen Grolleman. Arjen zullen we je nooit, nooit, nooit meer vergeten. En als altijd wordt X-Rated opgedragen aan jou. Voor altijd. Rust zacht, lieve vriend.

0: Max.
1: Ratings.

Nou, zo ben ik hier wel gekomen hoor vanavond. Met de neus in de wind. Die nase in wind. Vorige week kwam het er niet van. Toen was de storm te heftig, te erg. Om de tocht te maken. Helaas, nogmaals, excuses daarvoor. Maar veiligheid gaat voor alles. Maar vanavond, toen ging het net. Weliswaar zeiknat geworden, maar goed. Dat hebben we er wel voor over. Thomas P. Heckman, oftewel gewoon Heckman. Die nase im Wind. Het stormachtig begin van deze X-Rated op deze zondagavond. En nogmaals, die neus die blijft wel in de wind staan. Want een onstuimig wintertje wat dat betreft. Eigenlijk continu herfst. Nogmaals, welkom. Dit is X-Rated op de Concertzender. Zometeen gaan we alles vertellen over het Sonic X Expanded Experience Festival. Wat gehouden gaat worden in Paradiso in Amsterdam. Daarover straks meer, maar nu eerst nieuw werk van Milieu. De verzamelaar in Teletronic Bubble. Milieu, inderdaad, die opent deze X-Rated na Heckman met de track Amber Patroller. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

prachtig. Wat een verstilling. Uiteraard opgenomen in een klein kerkje. Dat kan niet anders, zo klinkt het ook. Het schitterende nieuwe werk van The Alvaret Ensemble. Het album heet EA en u hoorde Blauw Gers. Dat is gewoon eigenlijk gewoon blauw gras. Het is een collectief wat op is gebouwd rond de broeren Kleefstra, Jan en Romke. En ze weten zich deze keer bijgestaan door Greg Haynes en Sietse Pruiksma, aangevuld met een celliste en een violiste. Schitterend werk van The Alvaret Ensemble. Het nieuwste werk dus, en dat is EA. EA, prachtig, verstilling. We luisteren naar X-Rated op de Concertzender en over verstilling gesproken. Deze week overleed Rijnbert de Leeuw. En dat was een schitterende pianist en dirigent. Hij was ook oprichter onder andere van het Schoenberg Ensemble. En hij wist eigenlijk de klassieke muziek heel dicht bij de mensen te brengen. Op een hele speciale manier. Zoals hij zijn werk uitvoerde. Bijvoorbeeld, hij is beroemd geworden door het uitvoeren van het werk van Erik Satie. En dat deed hij op een hele eigenwijze en langzame manier, waarop het heel erg broos, bijna romantisch werd. Rijnbert de Leeuw is 81 jaar geworden en ik wil in X-Rated toch even stilstaan bij het overlijden van deze man, omdat hij van onschatbare waarde is geweest voor de muziek. En Erik Satie is dat ook, aangezien hij natuurlijk met zijn composities mensen als de moderne componisten als Niels Frahm of een Peter Broderick een groot voorbeeld is geweest. Rust in vrede, Rijnbert de Leeuw. Daarom nu in X-Rated gedeelte uit Gnossien. Voor jou, Rijnbert de Leeuw.

Och, wat prachtig ook weer. Eujeroem. En dat is afkomstig van het album Alting Falder I Samme Roem. En van dat werk hoort u deel 3. Schitterend werk van Eujeroem. En deze is uitgebracht via het label Sound in Silence. In oplage van 200 stuks. Schitterend. X-rated op de Concertzender. De hoogste tijd om de 5 prijswinnaars bekend te maken. En nou, dat was niet wat je noemt heel moeilijk. U heeft flink gemaild, dus ik kon een eerlijke prikactie doen. En ik heb de 5e, de 10e, de 15e, de 20e en de 25e mailer eruit gekozen. En dat zijn achtereenvolgens geworden. En die kunnen dus naar Sonic Acts. Maar dan alleen op de avond, zaterdag 22 februari in Paradiso, de Expanded Experience avond. Dat zijn Johan Wetering, Matthee Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Johan Wetering, Matthee Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de Concertzender, namens Sonic Acts en namens natuurlijk mijzelf. Heel fijn u daar aan te treffen en hoe een en ander in zijn werk gaat, dat krijgt u per mail bevestigd deze week. Aanstaande zaterdag dus in Paradiso Amsterdam. Goed, verder met de realiteit van nu. Het is niet alleen mensen die overlijden gelukkig, maar ook gewoon wel nare dingen als bands die ermee ophouden. Zo waren er 2 spraakmakende noise industrial bands deze week die bekend maakten dat ze er de brui aan geven. Achtereenvolgens zijn dat Karjalan, Sisit en Controlled Bleeding. Helaas, die zijn niet meer. Het laatste wapenfeit is inmiddels verschenen van beide bands. Daarom nu achtereenvolgens eerst Karjalan Sisit. En het laatste wat ze uitbrachten was het album I Want You Dead. En Controlled Bleeding hoort u daarna. Helaas, ze zijn niet meer. Maar gelukkig is er nog wel de muziek. We zetten een tandje harder nu met Karjalan Sisit.

Schitterend werk van Controlled Bleeding, Between Tides was het album, uitgebracht op het Zweedse Multimood Records. Joe Papa en Chris Moriarty, die leefden al niet meer, die zijn respectievelijk in 2009 en 2008 overleden. En Paul Lemos was het enige overgebleven lid nog van Controlled Bleeding. En hij zette de band voort met andere leden. Maar daar is nu dus een einde aan gekomen. U hoorde Under Burned Hills, Controlled Bleeding. U luistert naar X-Rated. Nog een kwartier, een krap kwartier. En dan is het nu tijd voor de nieuwe van Machinefabriek. Rutger Seiderveld heeft weer een nieuw album uitgebracht op Glacial Movements. Stillness Soundtracks deel 2. De eerste die was in 2014. Schitterend werk getuigen ook deze. Stillness 6. Machinefabriek. Stillness 6. Le Maire Channel Antarctica.

Namelijk pas op 17 april aanstaande, dan zal het nieuwe album van Jarbo gaan verschijnen, Illusory. En u hoorde de titeltrack alvast van dat album. 17 april dus, dan gaat hij verschijnen via het Belgische Consoling Sounds. Jarbo natuurlijk, de ex-zangeres en toetseniste van Swans. Overigens, op Grauwzone de Swans film gezien. En daar was Jarbo ook in te zien. En dat is een film die u absoluut moet zien. En hij schijnt nog een keer herhaald te worden. Ergens in maart of april in de Melkweg in Amsterdam. Dus ga dat zien als u hem gemist heeft. Zometeen is er het derde uur van X-Rated onder de noemer X-Ray. En dat zal gevuld zijn met Jarl. Jarl is Eric Jarl. En hem kennen we onder andere van een band als Irm. En solo maakt hij de ene fantastische soloalbum na het andere. Dit album heeft hij zich in ieder geval laten inspireren door de mensen uit de minimal music als Terry Riley. Dat is duidelijk te horen. Je hoort 3 tracks onder de titel Repetition en 2 tracks onder de noemer Darkness. En beide zijn afkomstig van het album Symptoms Variations Sensory Deprivation. En dat verscheen vorig jaar via Reverse Alignment. Dus zometeen mooi, prachtig en diep werk van Jarl in X-Ray tot middernacht. Daarna volgt een nieuwe aflevering van Dr. Klangendoem direct na 12. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze concertzender en op deze zondagavond. Fijn dat u erbij was. Dank ook voor alle reacties die ik via diverse kanalen als Twitter, Facebook, sms en mail mocht ontvangen. Wellicht tref ik u aanstaande zaterdag in Paradiso bij Sonic Acts Expanded Experience. En anders is er gewoon volgende week ijs. En deze keer moet ik er toch echt wel weer storm bij zetten. En wederdienende een nieuwe X-Rated op de zondag tussen 9 en 11. Geniet van de komende week. Blijf bij de concertzender en u kunt ons ook steunen. We blijven het hard nodig hebben. Voor nu, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Heb een mooie nacht. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

cheesy en hard tegelijk. Dat kan bij de Rising High Collective. Tangled in My Thoughts. Als ze dit nou eens in zouden zenden voor het Eurovisie Songfestival, dan krijgen ze eindelijk eens een keer een stem van mij. Tangled in My Thoughts. En het was de onvolprezen Hard Floor Mix. Er staat op de double 12-inch Liquid Thoughts. En dat verscheen in 1994 op Liquid Thoughts. De double 12-inch Liquid Thoughts op Rising High Collective. En het Rising High Collective en Rising High Records, daar stond aan het hoofd daarvan Caspar Pound. En Caspar Pound is helaas in 2004 al overleden aan de gevolgen van kanker. En de zang die kwam van Plavka. En Plavka deed de zang voor onder andere Jam and Spoon en The Shaman. Hartelijk welkom. Dit is X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur met heel veel moois. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst lekker de electro in met Client 03. De Compliance EP. Die gaat 26 mei verschijnen. Dit was de titeltrack Compliance. Dit is Client 03. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

MRE. MRE met Square Blue Triangle. En dat staat op de net verschenen After All EP. En het is Michiel Eskes. En Michiel Eskes deed dit via het Deeper State label. Een hele fijne single en EP. 4 tracks daarop met een lekkere Detroit techno en deze electro track. MRE met Square Blue Triangle. En we zijn wederom aanbeland bij de nieuwste van The Orb. Want daar staan toch een aantal echt hele fijne tracks op. Dat hoorde u vorige week als u naar X-Rated heeft geluisterd. En nu kan dat wederom in de track HOME. Oftewel Home. Oftewel High Orbs Mini Earths. Dit is The Orb van het nieuwste album Prism.

track van alweer 22 jaar oud, Bernd Friedman. En oorspronkelijk dus uit het jaar 2000, wat zeg ik, dan is hij 23 jaar oud inderdaad. Platin Tundra. En het komt van deze verzamelaar, die Echo Neuklang, met als ondertitel Neo Crowd Sounds 1981-2023 heet. En daar staan nog veel meer leuke deunen op, zoals bijvoorbeeld van Conny Frieschauf, Möbius en Renzihausen, Deutsche Wertarbeit, Kreitler to Rococo Rood en Rheingold. Erg leuke verzamelaar. Het is een verzamelaar die eigenlijk in het leven is geroepen om wat zeg maar de krautrock gedaan heeft met latere muzikanten. En je hoort inderdaad af en toe wel geluiden doorsijpelen van de kraut, maar ook een eigen interpretatie natuurlijk. En met rock heeft het over het algemeen helemaal niets te maken. Maar oorspronkelijk heeft krautrock ook heel weinig met rock te maken. Goed, dit is X-Rated op de Concertzender met nu fonkelnieuw werk verschenen op Audio Fob. The Empath of... En deze track is opgenomen in samenwerking met Mortaya. Het is Mike Erkau, die is The Empath. Het album Ergosphere en u hoort nu... Nee, sorry, het album is Black Hole en u hoort nu Ergosphere. The Empath with Mortaya.

Klaus Poulsen en Sascha Stadelmeier. Zij vormen Eardrops. En Eardrops bracht het album Gravity Has No Right to Define Up and Down. En dat was eigenlijk een soort rondje audiofop, want dit werd uitgebracht op Krater Recordings. En dat is een sublabel van audiofop. U hoorde Loest Brood. Een heerlijke track van Eardrops hier bij X-Rated op de Concertzender. En we zijn aanbeland bij de nieuwste van Craven Falls. Mijn hemel, wat een schitterend album is dat. Craven Falls schopte het met Erratics and Unconformities tot het album van het jaar. En dit is de opvolger Standards. Of het helemaal nummer 1 wordt, weet ik niet, want het is nog lang geen december. Maar hoog komt hij zeker. Standards van Craven Falls. U hoort nu Mirrors and Hushes.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, inmiddels al 3 minuten in het tweede uur. Maar ja, Craven Falls wegdraaien, sorry, dat zit er niet in. Mirrors and Hushes hoort u van het album Standards. U luistert naar X-Rated op de concertzender nog tot 11 uur. En het is moederdag vandaag. Dus koester uw moeder en ook al leeft ze niet meer, denk aan haar. Want moeders die zijn onnavolgbaar en die zijn onvervangbaar. Ki Di Mei, dat maakte een singeltje in 1981 onder de titel Mother Is. En het hoesje, een 7-inch, werd gemaakt door Winston Tong van Tuxedo Moon. Moederdag, Mother Is.
3: Hey, what time did you get home from school today, Georgia?
4: Probably about 4. Around
3: 4, something like that. Yeah? Mm-hmm. What was that I heard about you and that kid? What was going on there? What's happening?
4: What?
3: That Roger boy.
4: He just came
3: in. Master. What were you doing upstairs?

Beach Life. We hebben er al eerder een track van gedraaid. Een uitstekend album wat ook pas gaat verschijnen op 29 maart. Daar gaat een hoop verschijnen op 29 maart. In ieder geval Peach Life met haar album Permission to Roam. En u hoorde daarvan Entry. Peach Life hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we, ja, het zal eens geen zondagavond zijn, de grootst mogelijke problemen hebben. Website eruit, de app lag eruit. Ik kan ook de playlist even niet updaten. Nou ja, ik zal er verder niks over zeggen. We houden het maar bij de muziek. We gaan verder naar België. In ieder geval wordt er aan gewerkt. Het is bekend, de oorzaak. Dus wat dat betreft laten we hopen dat het allemaal weer goed gaat komen. Uit België komt Billy Bulthale. Jawel, het klinkt inderdaad Bulthale. Ik dacht eerst Billy Bulthale.

heel, maar het is gewoon bult heel. En zijn album heet Two Cycles en dat gaat verschijnen via Pan Records. Hij woont in Brussel en pendelt een beetje heen en weer tussen Brussel en Berlijn. Dit is D-Creation, Billy Bulthale.

better.

Zo, ik kan hem wel vragen. Bent u er nog? Maar misschien bent u er helemaal niet meer. Het zou zomaar kunnen. Maar dit was Het Geweld van Kim Gordon. Wat een plaat. Haar nieuwste album heet The Collective. 100 keer beter nog dan haar vorige album. U hoorde The Believers. Kim Gordon. Gordon natuurlijk de ex-bassiste en zangeres van Sonic Youth. Nou, ik heb toch heel even de playlist tussendoor kunnen bijvullen. Dus die is geüpdate tot aan nu. En het, nou maar hopen dat het nog eventjes goed blijft gaan. Het zal eens niet op de zondagavond. We gaan verder met wat vrolijke klanken van Die Partij. Kent u ze nog? Uit 1981 brachten ze het album La Freiheit des Geistes uit. Tom Dokapil van Wirtschaftswunder, bijgestaan door kunstenaar en schilder Walter Daan. Zij vormden Die Partij. En nu 43 jaar later, geloof het of niet, komt er een nieuw album. En dat gaat verschijnen op 12 april. Hier is Die Partij van het nieuwste album C'est la vie machinerie. En dit is Nacht zum Tag.

De uitvinders van de term krautrock, of de uitvinders zijn van het genre, dat, daar verschillende meningen over. Maar in ieder geval van de term krautrock, dat is natuurlijk Faust. En Faust bestaat nog steeds eigenlijk. Er bestaan zelfs twee verschillende Fausts, een beetje... Ja, een beetje verwarrend wat dat betreft. Maar in ieder geval, Faust heeft natuurlijk ontzettend veel opgenomen... wat nog steeds niet is uitgebracht. En dat gebeurt nu op een hele serie, namelijk Momentaufnahme. De delen 1 en 2 die zijn al uit via Bureau B. En hetzelfde label brengt nu ook de delen 3 en 4 uit. En dat gaat in april verschijnen. Faust, u hoorde meer dan een alternatieve versie. Faust hier bij X-Rated op de Concertcenter. Waar we zo verrast werden van voren met een nieuwe Biosphere. Of althans, het is geen nieuwe. Het is eigenlijk gewoon Patashnik. En die heeft Ger Jensen onder handen laten nemen... door het eveneens Noorse Sketch. En Sketch die kennen we als vriendjes van Ger Jensen. Want Ger Jensen is degene geweest die Sketch heeft laten horen aan de mensen van RNS Records. En die hebben dan hun eerste, of niet hun eerste, maar hun tweede album geloof ik, uit laten brengen op Apollo Records. Een subdivisie van RNS Records. En Sketch, dat was en is natuurlijk een prachtig Noors duo. Ik heb er zelfs een keer een hele X-ray aan gewijd. Zoek die als u daar benieuwd naar bent. Dit is Kaboos van die Patashnik Decrypted by Sketch. En dat komt dus te staan op Patashnik Decrypted by Sketch. Dit is de Sketch Remix 1. Hier is Biosphere met deze remix.

0: Prachtig werk hoor, heeft dat sketch ervan gemaakt. Caboose van Patashnik hoorde u van Biosphere. En dan hoorde u de sketch remix 1. Ik had eerst een andere titel 2 ingetikt, maar dat was niet goed. Dit is de goede. De playlist is weer bijgewerkt. Patashnik Decrypted by Sketch. En dat verscheen via Biophone Records natuurlijk. Sinds heel lang al het label van Biosphere.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Nou, die demonen die spoken wel weer door de burelen hier van de concertzender. Laten we hopen dat we ze hebben weggejaagd. Ja, honden, doe je best. Jaag ze weg. We gaan terug naar 1981, maar tegelijkertijd ook het heden. We hebben het over Ex-Mal Deutschland. Deze dames schopten kont in begin jaren 80. En er is nu een verzamelaar uit, er komt een verzamelaar uit. En er is ook een heruitgave van de single die nu op de draaitafel ligt. Dat gaat gebeuren via het Sacred Bones label. En de verzamelaar, dat wordt Early Singles, 1981, 82. Dus de singles die ze uitbrachten voordat ze gecontracteerd werden door 4AD. Hier is Ex-Mal Deutschland, officieel verschenen in 1981 via Zick Zack label. Het is Schwarze Welt.

Ik weet het complete heiligschennis wat ik nu doe. Maar dit gaat nog een kwartier zo door. En dan hebben we daarna nog een track van een half uur. De nieuwste van Aiden Baker. En die komt binnen, zeg. Ongelooflijk. Wat mij betreft denk ik echt het beste wat hij ooit gemaakt heeft. Het is het nieuwe album Pitroviri. En dat is het nieuw verschenen via het Italiaanse Glacial Movements Records. U hoorde het gedeelte in ieder geval uit Cybernicum. Aiden Baker, ook werkzaam in Nadja bijvoorbeeld. Fantastisch werk, Aiden. Ga zo door, zou ik zeggen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En afgelopen vrijdag, ja, dan, toen was het zover. Come on, bring in the night. In de Baruch in Rotterdam werd acte de présence gegeven door Desiderii Marginis, Raison d'être en afsluiter Brighter Death Now. Nou, ik maak niet vaak mee dat je op één avond over alle drie de concerten kan zeggen dat het werkelijk geweldig was. Want dat was het. De avond werd afgesloten door Brighter Death Now. Dus ik heb ook het nieuwste album heb ik bij de merchandise gekocht. Evenals een t-shirt van Raison d'être en Desiderii Marginis natuurlijk. Brighter Death Now sloot af en met een werkelijk zinderend en snoeihard concert. Het nieuwste album heet No Decency. En dat is een soort album wat die wat gemaakt is als een soort rehearsal, een soort oefening voor de tracks die ze tijdens de avond werd afgesloten door Brighter Death Now. Dus ik heb ook het nieuwste album heb ik bij de merchandise gekocht. Evenals een t-shirt van Raison d'être en Desiderii Marginis natuurlijk. Brighter Death Now sloot af en met een werkelijk zinderend en snoeihard concert. Het nieuwste album heet No Decency. En dat is een soort album wat

Zo die u, heerlijk zeg. Institution DOL. Dat was alweer even geleden dat dat hier te horen was in X-Rated. Institution DOL met Instructions for Modern Weakness. Het album wat in 2007 verscheen via Steinklang Industries. U hoorde Plastic Society. Matthias Beisel is nog steeds een Institution DOL. X-Rated op de concertzender met fonkelnieuw werk. En dat gaat nog verschijnen. En daar is hij weer. Op 29 maart. Het wordt een prachtige datum. Dan verschijnt het nieuwste album van MPC. Featuring Peter Biergo. Het vorige album wat ze samen uitbrachten. Dat was onder de artiestennaam Onus. En dit album brengen ze uit onder de naam MPC. Featuring Peter Biergo met als titel Onus. Jawel. Overwhelming Cruelty gaat u horen van dat album wat dus op 29 maart aanstaande gaat verschijnen via Consoling Sounds. Dat album heet dus Onus. Hier zijn ze samen in het schitterende, het prachtige, het werkelijk overwhelming cruelty.

0: Ja, richtiger Heimatvolk van Soul Search, Spielmann. Staat op de verzamelaar Steinklang Industries 2. Verschenen via Steinklang Industries. Jawel. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar vogelnieuw werk van Undir Heimar. En dat album dat heet Gununga Galdi. En de titel Urbur of zoiets, hoe je het precies uitspreekt, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij moet nog uitkomen. En u raadt het al, jawel, 29 maart. Ook die komt uit. En dat gaat gebeuren via Cyclic Law. Undir Heimar. En daarvoor dus, ook verschijnend 29 maart, NPC... en Peter Bjergo met Onus. En zometeen is er derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En dat is geheel gewijd aan het werk van Annemarie Antara Borg. En zij maakte in 2018 het prachtige album In Nomine Tellus. Je hoort 5 tracks, heel indringende tracks, een hele mooie, ook gezongen tracks van Annemarie Borg. Zometeen in X-Ray. En dat allemaal tot middernacht. En daarna is het weer de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem. Waar het ook weer de beurt aan is, is een nieuwe aflevering van Kaap Gonzo. Het programma rond Gonzo Circus, wat we eindelijk hebben weten binnen te halen. En daar zijn we heel trots op hier bij de Concertzender. Aanstaande woensdag vanaf 8 uur is het weer zover. En de tweede Kaap Gonzo woensdag. Schrijf het in de agenda. Nou, het was weer een programma vol met vallen en opstaan. En direct na het begin was het al vallen. En het bleef vallen en het bleef vallen. Maar uiteindelijk hebben we weer contact kunnen maken met de playlist, met de site, met de app. Nou ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Men dacht dat het was opgelost, maar dat als het is het dus allerminst. Ik hoop dat u niet al te veel ellende hebt gehad en toch hebt genoten van deze X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En IJsweder, website, app en weet ik wat ellende dienende. Volgende week weer. Tot dan, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

een waarlijk vliegende start van deze X-Rated. Influx. En Influx is het racerskind van James Bernard. En die kennen we van een aantal fantastische albums. Waaronder Atmospherics. Heerlijk werk van James Bernard uit 1993. Hij noemt zich Influx. En dit was de track Brain Eater. En dit is nieuw werk, of het is al eventjes uit, maar nog nooit gedraaid in X-Rated. De nieuwe van Urban Meditation, die heet Recurrence of Space. Nu hoort de mix die Urban Meditation van zijn eigen track maakte van de track Where No Man. Dit is Urban Meditation, dit is X-Rated. Allemaal heel erg fijn en bedankt dat u er weer bij zit en bij bent vanavond. Allemaal een hele goede avond bij X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

gek genoeg zo'n plaat die ik vergeten was hoe die ook alweer klonk. Schandalig, schandalig natuurlijk. David Holmes hoorde u uit 1995, Minus 61 in Detroit. En dat is een 12-inch die toen verscheen op Go Discs en Exploding Plastic Inevitable. 1995 schrijven we, het jaar van David Holmes. En nou, niet alleen maar dat jaar, maar we hadden tijdens X-Rated 30 jaar ook al een heerlijke plaat die aangevraagd werd van David Holmes. Maar ik vond deze ook in de kast en was inderdaad een beetje vergeten hoe die ook alweer klonk. Schandalig natuurlijk. Maar goed, we weten het weer. Hij klinkt goed. En wat ook hopelijk goed klinkt is de komende X-Rated tot 11 uur strakjes vanavond. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Veel nieuw werk natuurlijk tot aan 10 uur. En daarna gaan we wat meer de diepte in. Nieuw werk, helemaal nieuw, net verschenen, is van Ben Klok en Fadi Mohem. En Kobe Say doet ook nog een keer mee op de track Ultimately. En dat is nog een keer een remix van Amotic. Het staat op de 12-inch Layer 1 remixes. En dat is het label ook, Layer, inderdaad. Hier is Ben Klok met Fadi Mohem. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, wat een heerlijke beuk uit Frankrijk. De beuk is Costello. En dan heb ik het niet over Elvis Costello. Nee, gewoon Costello. En het komt inderdaad uit Frankrijk. Net als het label Lumière Noire. En net als de remixer. Dat is Bellaria. Ook uit Frankrijk. U hoorde Costello met Mad Bot. Mad Bot. En dat in de Bellaria remix. Het staat op de Mad Bot EP. Onlangs verschenen. En wat ook onlangs is verschenen, is het nieuwe remixalbum van Daniel Brandt. En hem kennen we van het trio Brandt, Brouwer, Freak. En Brandt, Brouwer, Freak, zijn niet heel productief meer. Maar Daniel Brandt doet het dus in zijn eentje, net als Paul Freak. Want die is tegenwoordig lid van Tangerine Dream. En het grappige is, de track Nothing to Undo, die u zo meteen gaat horen, is geremixed door Tangerine Dream. Of ze noemen het de Tangerine Dream Rework. Het staat op de Daniel Brandt LP Without Us Reworks Remixes. Verschenen via het prachtige label Erased Tapes. Daniel Brandt en de Tangerine Dream Rework van de track Nothing to Undo.

Heel fraai Sinti-werk na elkaar van Daniel Brandt in de Tangerine Dream Reworked. En nu hoorde u Field Lines Cartographer. En dat album wat verscheen via Din Records, het label van Ian Body. U hoorde The Light of a Billion Stars. En het staat op het album Resplendent in the Light of the Universe. X-Rated op de Concertcenter, waar we lekker Sinti bezig zijn. En we blijven nog even lekker Sinti. Het nieuwe album van Colleen komt eraan. Nou ja, komt eraan. Dat kunt u eigenlijk wel met een korreltje zout nemen. Hij staat namelijk pas voor 20 maart 2026. Maar we zijn nu al nerveus, want de eerste track, dat is sowieso een track die wat mij betreft direct de eindlijst in kan. Dus als het rest van het album ook zo is, dan wordt Libres Antes del Final opgenomen in de eindlijst van 26. Maar zover is het nog niet. We doen het met Antidoto, een track die van Colleen is vrijgegeven.

Over Sinti tracks gesproken, dan kunnen we het ook wel hebben over Warrington Runcorn New Town Development Plan. Heel blij dat ik die op de laatste Roadburn editie heb mogen zien. U hoorde een track van het album Appendix One, wat een verzamelaar is en met drie verschillende singles op verzameld op één album. En dat verscheen via Castles in Space. U hoorde All Mod Cons van Warrington Runcorn New Town Development Plan. Zo. Dan kun je beter een naam hebben als Science. En dat is Johan Wetering. En Science heeft in het verleden vrij veel fraaie mixen gemaakt voor X-Ray en ook voor Space Exposure trouwens. Science weet zich nu vergezeld van een bonte reeks artiesten verzameld op het album Nostalgic Bandwidth Anomalies via No Beats Allowed. En dan Allowed als in A-L-O-U-D. Remnants is zijn track. Hier is Johan Wetering als Science.

0: Erg fraai hoor, het nieuwste album van Paul Yebanasam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanasam.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

En soms verbaast je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trezor. En het label Trezor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terrence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terrence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke rechtdoor techno van Decca, de 12-inch Evolution EP. En Decca, dat is eigenlijk Jack Wallace. En hij komt uit Bristol en hij heeft een eigen label samen met iemand anders, namelijk Fireworks. En dat label is gevestigd in Berlijn. Frameworks moet ik zeggen. Het label Frameworks. Decca met Evolution op de Evolution EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze week overleed helaas Sly Dunbar. Sly Dunbar was een van de helft van de ritmesectie, de beroemde ritmesectie. Sly en Robbie. Wel nu, Robbie Shakespeare, die moest ons eerder verlaten. En nu is de drummer Sly Dunbar ook niet meer. Helaas is die niet meer onder ons, maar heeft wel ontzettend veel muziek achtergelaten. Voornamelijk in de reggae. En ik had het natuurlijk een prachtige reggae track kunnen draaien met Sly Dunbar, maar ik heb gezocht naar een track van Material. En die vond ik. En dat is Bill Laswell samen met Sly Dunbar op de drumkit en Shankar op blaasinstrumenten. Material met de track Mantra. U vindt het op het album Hallucination Engine. Rust in vrede, Sly Dunbar. Nogmaals, dank voor je prachtige werk.

En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen niet een remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream.

Ja, vrij nieuw werk van Worried About Satan. En ook dat gaat voorlopig nog niet uitkomen. Dat gaat pas gebeuren. Opeens even zien waar staat dit 21 maart, jongens. Dat gaat nog even wat duren, hoor. Dat gaat nog heel eventjes duren. En dan komt hij wel op cassette en zowel als op cd uit. Worried About Satan, u hoorde A Looming Specter. En dat komt te staan dus op het nieuwe album. No Knock. No doorbel. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij zo'n prachtig klein nootje wat verschenen is op Dead Mind Records. Een split cd tussen N.O. Veldhuis en Paul Riedel. N.O. Veldhuis die maakte in de jaren 80 prachtige miniatuurtjes op de simpele synthesizers. En Paul Riedel, die is van nu. Hij is de toetsenist en gitarist van Blood Incantation. Van Paul Riedel hoort u nu de track Strange Winter. MUZIEK

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray. En we gaan terug naar 1981 en toch ook weer het heden. Namelijk een heruitgave van het album Desire van het gezelschap Tuxedo Moon. Die maakte hun tweede album Desire in 81 inderdaad. En dat verscheen via Ralph Records. Voor Nederland was dat Cramped Discs. En dat label gaat het weer heeft het weer opnieuw uitgebracht in een nieuwe editie met tracks die nooit eerder verschenen zijn. Maar wij draaien er eentje van het origineel. Namelijk Incubus Blue Suits. Hier is Tuxedo Moon.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga daar alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durlet. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 'smiddags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Het is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod, want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Helljarunar. Hier is Undirheimer.

Zo, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen. Een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen. Want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval, want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage, een prachtige box met 6 cd's waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is, weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981, verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

Max. Ratings.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. Poen. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwartmierkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuigen ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ412.

Sinister.

service.

eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuten zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is. Het is een verzameling met oudere tracks, maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

Smile, eyes, love. She is at rest.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u een gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance-periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. En een ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Max.
1: Rated.
2: X.